0: buwan ton mea bij speak fama pun ma pe
1: en ki come en mai pir ka kuru neni yub me mai notin chen para cha we cha bij cha wa pa we cha el mio cha wa dek me otiano yum twin king e chi ro mala ma
2: we otiano command we juli ki to teach ki yub me mai notin
1: we ho pir pir bor we buwan ton na bij speak fama
3: the hot 5 at 5 we a bij ma lilia
1: Uwe magua, gentlemen.
3: Uwe
1: a bitch maliet, ichawani.
3: Making we a bitch maliet,
1: ayumi maino tin.
3: Chingbara jawa ichi a bitch.
1: The hot 5 at 5.
3: The hot 5 at 5.
1: Hot 5 at 5.
3: Uwe a bitch maliet, ichawani kikome.
1: The hot 5 at 5.
3: Hot 5 at 5.
1: We're a bit maliet. Ichawani kikome.